SL Jävelof. SL Tidone Dios S La Erzion. SS Ekedios Necho. SL Jävelof.

kan een held kunnen zijn. Ik werd een brul. Ik zag de held dood die ik kan zijn. Ik zag hem tot held. Ik zag mij.